De luchtschip inzetten voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en een groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren er heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer voor Meer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Kink Alternative Rock Radio.
1: Van Greenjoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoice. Positieve energie.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terechtkwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En in Australië heerst een enorme muizenplaag. Door een recordoogst van vorig jaar is er veel voedsel voor de dieren, waardoor hun aantal enorm is gegroeid. Boeren zien gewassen verdwijnen en op sommige scholen moeten leraren eerst dode muizen opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: kink.
1: Dat is wel een stuk aangenamer. Ja. Want ik weet niet hoe jij er op dit moment bij ligt. Of heb geslapen. Temperaturen waren wat lager dan de afgelopen weken. Dus je hebt gewoon weer eens een keertje onder normale omstandigheden kunnen slapen, volgens mij. Hey, goedemorgen. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Vroege zondagochtend. Maar het is toch al meer mensen wakker dan ik dacht. Onder andere Lexi, Robert, ik zie Jan, Martijn en onder andere Bob. Lekker bezig. Nu al wakker, joh. Met zometeen Ronald Remmelswan van het ANP. Brengt je weer helemaal op de hoogte op dat wat er staat te gebeuren. Vandaag wordt volgens mij ook weer getennist voor Roland Garros. Volgens mij ook wel nieuws over.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat de man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond en zijn er auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. 2 maanden geleden gebeurde dit ook al bij Ohio. Dan het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.

Mijn naam Lars Wijnhoven. Je luisterde naar het nieuwe geluid van de Foo Fighters Window op deze prachtige zondag 31 mei 2026. En vanaf morgen 1 juni. Hey, goed uitgerekend, Lars. Ja, als je naar Pinkpop gaat of dit weekend zelfs nog op Vestrock bent of op Douwpop.

0: Een smartbike.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: En Lars Wijnhoven.
1: Ja, maar dan niet alleen. Zo meteen ook Placebo en Villeneuve. Nee. Ah, wat slecht. Nee. Ik wilde die fout niet maken. Wat slecht. Moet ik even uitleggen. Er is een tijdje geleden een plaat uitgekomen die heet Placebo. Door de band Villanelle. Dat is volgens mij ook Kink XL geweest. Heel veel geintjes over gemaakt door de Kink DJ's.
2: De band heet niet Placebo. Nee, de track heet Placebo. Voor het geval dat je verward bent.
3: Ja.
1: Dus als DJ word je dan geacht om die fout niet te maken. Maar goed. Streep door mijn naam, hè?
3: Ja.
1: Eerste strike te pakken. Maar goed, het is zondagochtend, hè? Het mag nog. Het is tussen 6 en 7. Niemand heeft het gehoord.
3: Toch?
1: Niet doorvertellen,

Nummer 2. De nummer 2 van de 2025 editie van de King Gitarif Top 100. Of die op nummer 1 staat, ja, dat weet je alleen maar door te luisteren komende vrijdag naar de King Gitarif Top 100 met niemand minder dan Erik Corton. En tot die tijd, nou ja, wat dacht je van zometeen de Smashing Pumpkins?

0: Editors en Nirvana. Zometeen even over 7, Green Day, Editors en Nirvana. Alleen de vraag aan jou is, wat mag ik daar achteraan draaien voor je? Ja, wat is zometeen jouw kink Firestarter? En hoor je zometeen op de radio? Laat het weten via de app van Kink. Draai ik hem zometeen met alle liefde voor je.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Youfone.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain won gisteravond de Champions League... maar het was daarna allesbehalve feest in Parijs. Braken rellen uit, werd met vuurwerk gegooid... van alles in brand gestoken en vernield. 7 agenten raakten gewond. Er zijn honderden mensen opgepakt... Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet. En ze is ook haar ritzege in de eerste etappe kwijt en de roze leiderstrui. Haar fiets zou te licht zijn geweest. Dat betekent dat de ploeg vandaag in de tweede etappe met een renster minder van start moet. De zege in de eerste etappe is nu voor een Italiaanse. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog.

in de gitaarriff top 100. De vraag is, wordt het er dit jaar meer? Kan nog steeds, hè? Stembussen staan nog wagenwijd open voor Kink Gitaarriff top 100. Goedemorgen.

Nancy. En Nancy heeft waarschijnlijk de telefoon van de vader gekregen om, om samen een appje te sturen naar de studio. Vind ik heel schattig. Ah, oh, Nancy. Vindt de liedjes van Michiel Veenstra tijdens Kinkstart altijd zo leuk? Veenstra zet je aan elke ochtend op Kink. Wordt luidkeels meegezongen iedere ochtend. Ja, je weet dat die het origineel van Fokko is, toch, Nancy? Ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt, maar... Als ik dan toch een plaat voor je mag draaien... laat ik dan in plaats van de jingle gewoon het origineel draaien. Dat is van Fokko. Onthoud die naam. Veenstra zet je aan elke ochtend op Kink, maar dan nu het origineel. Goed?

De jingle van Michiel Veenstra tijdens Kinkstart. Veenstra zet je aan elke ochtend op Kink. Niet kon herleiden naar deze van Fokko. Dit is het origineel. Alles gaat kapot en ik trek het niet meer. Dus Marloes, Jasper en Patrick. Dan weet je dat bij deze. Alles gaat kapot en ik trek het niet meer. Het origineel van Fokko is dus geworden. Veenstra zet je aan elke ochtend. Dat is gewoon de jingle van Michiel Veenstra tijdens Kinkstart. Morgen hoor je hem weer tussen 6 en 9. Fokko trouwens heeft ook afgelopen week een nieuwe track uitgebracht. Die is net zo optimistisch als alles gaat kapot en ik trek het niet meer. Nee, het vervolg daarop. Het is oké om een beetje ongelukkig te zijn.

en ik trek het niet meer. Het is oké om een beetje ongelukkig te zijn. De nieuwe single van Fokko. Ik kan me zo voorstellen dat daar binnen nu en niet al te lang een nieuwe jingle voor Michiel Veenstra in zit. Het is zomaar een ideetje. Ik moet alleen nog even een tekst op verzinnen. Hey, goedemorgen, welkom bij de weekendochtendshow van Kink. Voor een mooie dag vandaag. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Wordt zo'n 24 graden. Heb je ook nog Bush zometeen na inhaler? Dit is my honest face.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
1: normaal meer. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
4: nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Nog 39 dagen, dan komt het nieuwe album van de Rolling Stones uit. Foreign Tongues. En zelfs mijn vader die stuurde me een week geleden een appje van... Wow, wat is dit? Fantastisch. En ik denk, nou, je bent nooit een fan van de Rolling Stones geweest. Zo zie je maar weer, ook al ben je ver in de 80. In dit geval de Rolling Stones. Je kan nog altijd nieuwe fans aan je weten te binden. En dat is hartstikke mooi, ja. Ook een 65-jarige man uit Hellevoetsluis. Mijn vader dus, ja.

0: Maar Link, die laat weten, deze staan ook nog steeds op mijn to-do-list om live mee te maken. Dat snap ik wel.
1: Dit is King. Alternative Rock Radio.
0: Dat je als werk te klinken, hè, Marlieke? Staat op mijn to-do-list naar Fontaine's DC gaan. Ja. Ik ben er eigenlijk wel zin in. Boys in the Badlands hoorde je tijdens de weekendochtendshow. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Wordt zo'n 24 graden vandaag. Toch wel lekker.

0: Kink.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. De politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim €300.000 op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de milieudienst Rijnmond heeft honderden meldingen van geluidsoverlast binnengekregen. Veroorzaker was een festival in een park in Rotterdam. Mensen klaagden vooral over de zware bassen. Overlastmeldingen kwamen niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Vlaardingen en Schiedam. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
18: Hey, goedemorgen. Even over achter. Dit is de weekendochtendshow met nu de Hives.
19: Kink. Goedemorgen allemaal. De fijnste radiozender van Nederland.

0: qua sun op dit moment voor mij. Zonnetje schijnt door het raam recht op mijn gezicht. Krijg je er zo'n warme gloed van op je wangen. Geur van koffie erbij. Gewoon spontaan blij van. Mocht je een raam hebben ergens in je huis, dat schijnen er meer te hebben.
1: Goede

dagen was het wel echt een beetje behelpen als je geen airco op je slaapkamer hebt. De plaknacht van je. Dat was afgelopen nacht wel een stuk minder in ieder geval. Dus laat vooral niet klagen. 24 graden is hartstikke goed. En dan ook nog eens Sam Fender en Arctic Monkeys zometeen uit je speakers. Nu eerst nieuw geluid van Evanescence. Vind ik echt buitengewoon goed. Ik weet niet of je hem al gehoord hebt. Who Will You Follow is dit?

0: graden. Ja, ik moet er niet aan denken. Maar klaarblijkelijk zijn er toch meer mensen dan ik dacht die niet zo'n issues hebben met de hittegolven. Of nou ja, sterker nog, voor hun is dat niet eens hittegolf. Maar gewoon vakantie in eigen land, ja. Dus handen bij de knop. Kijk jij uit naar 4 hittegolven in 2026? Ja of nee? Ben wel even benieuwd.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Hey, buurman.
15: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel je nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
20: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
21: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie. Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

Nou ja, of ze huilen of ze vallen van het dak van de hitte. When Doves Cry van Prince maakt het even voor 9. Dit is de weekendochtendshow op Kink. Waarschuwingen voor zomers met 4 hittegolven. Althans, deze zomer. Temperaturen van 40 graden zijn niet eens bijzonder te noemen dit jaar. Dus ik vroeg je net, kijk jij al uit naar de hitte van de zomer van 2026? Zie je de Spaanse Costa liever verschuiven naar Zandvoort? Of denk je, nou, mij niet bellen. Ik ga wel naar Noorwegen als het warmer wordt. Paul die zegt, hou op schei uit. Lang leven de airco. Is heel duidelijk, Paul. Teken jou even als anti. Tessa die kijkt er nu al naar uit. Die zegt, nou, kan mij niet warm genoeg zijn. En Astrid is ook niet heel erg negatief. Die zegt, wel heel slim erbij. Zolang mijn werktijden zich er maar een beetje op aanpassen, vind ik het prima. Dat is waar eigenlijk. Als je de hit een beetje kunt mijden. 'S Ochtends 4 uur maken, vroeg. 'S Middags lekker naar het strand en dan 's avonds nog een keer 4 uurtjes. Ja, is wel werkbaar. Ik snap dat het niet bij ieder type werk kan, maar toch is wel een oplossing natuurlijk. Nou ja, verdeeldheid. Geen unaniem voor of tegen zijn we als Nederland ja, toch een klein beetje neutraal. Politiek gezien is dat ook wel eens een keertje fijn, toch? Kunnen ze in Den Haag nog wat van leren.

Kijk, dat is nou zo lekker. Kink, 80's break. Ik ben aan spontaan honger van. Maarten die is zijn barbecue aan het voorbereiden voor vanavond. Kijk, dat zijn nou eens lekkere dingen, zeg. Hey. Als je nou je adres geeft, dan kom ik vanavond nog even langs. Zo is het ook. Zometeen even over 9, de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80 onder de capabele leiding van niemand minder dan Elwin van Gestel. Met in ieder geval Bruce Springsteen en Hungry Heart. En ook Public Image LTD. Met This Is Not A Love Song gaat hij voordraaien. Alleen de vraag is, wat draait Elwin zometeen als eerste? Heel simpel, ik laat het begin horen. En nou, jij kopt hem in via de app van Kink. Zullen we dat zo afspreken? Komt-ie. Dit is het. Alleen dit baslijntje. Ik denk dat je het hier wel mee moet kunnen, toch? Ja, nog één keertje dan? Dit is hem. De Kink 80's Break. Zometeen als allereerste. Wat draait Elwin? Nou, één keertje dan. Gratis. Oké, laat het weten via de app van Kink.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hey, mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
15: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. En het is een Nederlandse discuswerper gelukt om voor het eerst verder dan 70 meter te werpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo, 70 meter en 23 centimeter. Bij de vrouwen wierp Jorinde van Klinken vorige maand ook al meer dan 70 meter, maar met een lichtere discus. Dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog.
16: Kink, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
18: Ja, goed.
5: goedemorgen en welkom op je zondagochtend met zometeen de Kink 80s Break. Hungry Heart van Bruce Springsteen zit erin en ook Public Image Limited. This Is Not A Love Song krijg je zo. En die eerste, die bezer natuurlijk van The Pixies.

0: Public Image Limited, of Peel, zo mag je ze ook wel noemen. En het geweldige This Is Not A Love Song in de Kink 80s Break. En het gebeurt niet vaak dat je kan zeggen dat een artiest ook nog komt optreden ergens in Nederland of in de buurt daarvan. Want ik bedoel, Duitsland is een buurland, hè? Dat is in de buurt, hè? Op een kleine 2 uurtjes rijden van Eindhoven ligt Keulen. En daar speelt Public Image Limited maandag 8 juni in Die Kantine in Keulen. Ik hoop dat dat een leuk venue is. Dat zou toch lachen zijn. Dan kun je deze gasten dus nog gewoon checken. Voor zover dat nog allemaal bij elkaar is, zeg maar. Dit was in ieder geval Public Image Limited. En This Is Not A Love Song. En ook Hungry Heart van Bruce Springsteen. En de Pixies zaten erin.
1: Elwin van Gestel.
0: Dat was de Kink 80's Break voor deze zondag. Goedemorgen en welkom in je weekend. Lekker dat je erbij bent op de zondag van Kink. Met zometeen Mumford & Sons, Little Lion Man en ook Supersonic. Oasis hoor je zo. En heb je die nieuwe van de Last Dinner Party al gehoord? Die heet Big Dog.
1: Kink Alternative.

0: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Het valt zo lekker herfstig altijd, deze van Sebia. En ik weet dat het gek is om te zeggen als het de hele week 30 graden geweest is, maar op zo'n zondagochtend, als het dan wat minder warm is, en dat toch, ja, dan valt hij toch lekker. Sebia, The Day After Tomorrow, hoorde je bij Kink altijd at the Frog Radio, waar ik zo meteen een band heb voor je die over een kleine 4 weken met een nieuw album gaat komen. Welke band het is, hoor je zo naar live.

Annika is heel erg blij, want die stuurde een berichtje in de Kinkcap toen ik zei, nou, over 4 weken komt deze band met een nieuw album. Welke band het is, hoor je zo. En Annika stuurt dan een berichtje in de Kinkcap. Oh, ga je Muse draaien? Want ik heb nu al zin in dat nieuwe album. Ja, ik snap dat. 26 juni, dan verschijnt de Wow Signal. En daar staat deze ook op. Cryogen, de liefste van Muse, hoorde je bij Kink. Zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer pimpampetten met liedjes. En zometeen ook muziek van The Killers en The Waterboys. En dit is Florence and the Machine, Rabbit Heart.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. Een nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim €320.000, dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd. Werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. En een auto van prinses Diana wordt binnenkort geveild in Engeland. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n €115.000 opbrengt. Maar dat kan ook meer worden, omdat mensen gevoelig zijn voor spullen van het Koningshuis, zegt het veilinghuis. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen. Langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
9: En de Waterboys zometeen met The Hall of the Moon.

0: Ja, zij waren inderdaad echt van het hele harde werk. En toen draaiden we ze niet zo vaak. Maar ze hebben nu een nieuwe single uit, Enter Shikari. En het is gewoon lekker. Find Out The Hard Way hoorde je bij Kink. Na een band die ik eigenlijk een beetje per ongeluk live zag op een festival in België. The Waterboys. Want we kwamen eigenlijk voor Paul Carrack. En ja, The Waterboys stonden ook op het programma. En ik denk, ja, weet je, Hole of the Moon en A Girl Called Johnny, die ken ik. Allebei vet. En daar wil ik wel even wat van horen. En dat was verrassend leuk voor zo'n band uit de jaren 80. Leuk dat ze het nog steeds doen. Hole of the Moon hoorde je bij Kink. Zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer pimpampetten met liedjes. En aan jou dan de vraag om na te denken over goede liedjes die beginnen met één van de 26 letters van het alfabet.
1: Elvin van Gestel.
0: En om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, zometeen een nieuwe ronde van het Kink ABC met een draai aan het rad. We zijn het aan het oppoetsen en zometeen gaan we een draai geven aan het rad. Na muziek van The Strokes, Hard to Explain, ook 21 Pilots krijg je zo naar Garbage. Dit is Stupid Girl.

Gefeliciteerd. Je bent eindelijk ontsnapt aan de smakeloze bubbel van al die andere radiostations.

0: 21 Pilots bij Kink en Stressed Out.
1: Het Kink ABC.
0: Drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben, die ga ik zo meteen draaien. Het zijn namelijk drie liedjes met dezelfde beginletter in de titel. En om te bepalen met welke letter we dat dan gaan spelen, want jij mag die drie liedjes uitkiezen, althans één van die drie. Laten we wel eerlijk zijn, gewoon even een goede plaat appen. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Maar dan moeten we wel eerst weten met welke letter die plaat moet beginnen. En daarvoor is hier het rad. Met de 26 letters van het alfabet.
1: N.
0: De letter N van, nou ja, bijvoorbeeld Need You Tonight. In Excess, leuk. Of Nelly the Elephant, ook leuk. Van de Toy Dolls. Suggesties van harte welkom via de Kink App. Welke N-plaat van Nico wil je graag horen? Laat het even weten met de Kink App. Krijg je zometeen de nieuwste van Eerst en ook de Verf.
2: Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100.

0: via kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
12: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen... had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door

0: voor mij zou het een wereldreis zijn vanuit Brabant. Even naar Groningen voor een concert. Maar je zou het kunnen gaan doen 12 juni. Want dan staat deze fijne band Snow Patrol in het Stadspark in Groningen. Samen met White Lies.
1: Het Kink ABC met de letter N.
0: Ja, dat wordt een line-up om je vingers bij af te likken. Moet je wel voor naar Groningen. Nou, ik weet dat het vanuit Eindhoven 3 uur karren is. Dus ik denk er nog even over. Snow Patrol, Crack the Shutters bij Kink. Het ABC bracht ons bij de letter N van Nico. Of van Neon Tree, zo je wil. Ik ga 3 liedjes draaien die met die letter N beginnen. Dank voor alles resties in de Kink-app. Ik ga de favoriet draaien van Sander. Hij heeft zin in No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys. Diana die komt met Screaming Trees, Nearly Lost You. En Henk zegt bleh en The Narcissist.
1: Het Kink ABC met nu de letter N.

Kink ABC'tje bracht ons bij de letter N van Nico. En Beastie Boys waren op de radio met No Sleep Till Brooklyn. Die hoorde je in het Kink ABC net als Screaming Trees, Nearly Lost You en Blur. En de Narcissus. Komende zaterdag weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Benieuwd waar we dan mee gaan puzzelen. Het is Kink op je zondagochtend. De beste alternative rock. Dit is de nieuwste pop.

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg.
5: Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
5: Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen. Maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim €320.000. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. En binnenkort gaat de film Toy Story 5 in première. En het kan zomaar zijn dat Taylor Swift daarbij betrokken is. Studio Pixar deelt op social media allerlei hints. In een filmpje zijn de initialen TS te zien en het favoriete getal van de zangeres 13. Ook staat in het bijschrift van het filmpje een zin uit de hit Shake It Off van Taylor Swift. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien.
18: Kink, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
20: En de Kaiser Chiefs, Higby ook zo meteen. En dit is R.E.M. en Radio Song.
18: Kink. Kink.
21: I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

Kaiser Chiefs bij Kink en I Predict the Riot. Elvin van de Gestel. Met zometeen een dame die binnenkort naar Nederland komt voor een show. In juli is ze hier in Nederland. Wie het is hoor je zometeen. Ook The National krijg je zo. Bloodbus Ohio. En deze dame zag ik ooit live bij Bospop vorig jaar. Melissa Etheridge. Dus Like the Way I Do.

0: Alanis Morissette. En ironic bij Kink, mocht je nou 7 juli nog niks te doen hebben, nog leeg in de agenda en denken, hey, dinsdagavond, Den Haag is niet ver weg, dat kan ik op de fiets doen bijvoorbeeld. Nou, dat is niet in mijn geval, maar misschien woon je in de buurt. Alanis Morissette treedt daar dan op in het Zuiderpark in Den Haag. Je hoort haar met ironic hier bij Kink. Alternative Rock Radio op de zondagochtend met zometeen de appel die niet ver van de boom valt. In dit geval is dan de appel Violet Grohl en is die boom Dave Grohl. Nou, één van de twee hoor je zo meteen. Ook Monaco krijg je zo. What Do You Want For Me en The Black Keys komen eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Oranje.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan lover.

gevalletjes zo. Vader, zo dochter, toch? Deze van Violet Girl. 595, zo heet haar nieuwe single. En er waren toch een paar mensen die hoopten dat ik iets van de Foo Fighters zou draaien. Toen ik zei, nou, het is de appel die niet ver van de boom valt. En dan is het of de appel of de boom. Werd het toch de appel? Violet Girl, 595 bij Kink.

0: omdat het niet altijd alleen maar gezellig hoeft te zijn.
1: The rivers are below.

gewoon een vette plaat gemaakt. Een nieuwe van de Rolling Stones. In the Stars, zo heet hij. En er komt ook een nieuw album aan. En twee liedjes van bekend. Rough and Twisted. En In the Stars, die je net hoorde hier bij Kink. Nieuwe album verschijnt op 10 juli. En het wordt hun 25e album. Wat een helden deze Rolling Stones. Ik hoop dat ze toch nog echt wel een keer gaan toeren. Ik bedoel, die Mick Jagger is inmiddels 150. Maar als hij dan een keer komt, wil ik hem toch nog wel een keer live zien. Wat een held, die Mick. Over andere Mick gesproken, Mick Hummel, ook een held. Je hoort hem zo meteen tussen 12 en 3 hier bij Kink. Met onder andere Eddie Vedder, M83 en ook de Four Non Blunt. Zo meteen veel plezier.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
8: Denk jij nou werkelijk dat ik iets mankeer?
7: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De voorstelling Pa staat volgende week in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Afgelopen nacht hebben twee asielzoekers in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. 60 anderen sliepen in een noodopvang in Warfum. Dat kan vanavond ook nog, maar daarna moet een andere gemeente het overnemen als het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het deelbestuur van het centrum van Parijs maakt zich grote zorgen over de huldiging van Paris Saint-Germain vanmiddag. Er worden 100.000 mensen verwacht en gisteravond liep het uit op rellen nadat de club de Champions League had gewonnen. Het leek wel een guerrilla-oorlog, zei een bestuurder. Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond reed hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. De man had te veel gedronken. En in Roosendaal is een fanatieke beller aangehouden. De man had op één dag 160 keer het noodnummer 112 gebeld. Volgens Omroep Brabant schold hij elke keer iemand uit. Om hem te stoppen gingen agenten bij hem langs. Toen hij opendeed, was hij ook weer aan het bellen met 112. De man is vastgezet en zijn telefoon in beslag genomen. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
17: Voor Non Blanc en ook M83 hoor je zometeen naar Eddie Vedder en Hard Sun.

0: Four Non Blondes en What's Up.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Hallo met Mick. Nou ja, what's up? Ik zit lekker in de studio van Kink. En ik mag je de komende uren gezelschap houden met de fijnste alternative rock. That's what's up. En ik heb zometeen muziek van Depeche Mode bijvoorbeeld voor je. En van U2. En ik kan je doorverwijzen naar onze socials. Dat is leuk. Als je Kink nog niet volgt op bijvoorbeeld Instagram, doe dat zeker vanaf nu. Want de festivalzomer is weer helemaal losgebarsten. Dit weekend Vestrock en Douwpop volg je in de stories van Kink. Er komen ook nog foto's van voorbij. Dus zorg dat je bijvoorbeeld op Instagram @kink.nl volgt. Dan krijg je daar alles mee van die fijne festivals. En zij stonden daar ook. Bleach 93 op Kink. Dit is Underrated.

0: een liedje vol levenswijsheden en mooie spreuken. American Obituary op de zondagmiddag van Kink. Die zometeen verder gaat met een monsterlijke mashup. Wat nou als je de poppunk van Fall Out Boy mengt met Disney-prinsessenmuziek? Dat klinkt gek en dat klinkt ook gek. Je hoort het zometeen en ook muziek van de Beatles, Red Hot Chili Peppers en Green Day. Komt eraan.
1: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: Red Red Hot Chili Peppers en ook de Beatles zo meteen in je mik. Na Green Day, dit is Longview.
1: Haha, je zei in je mik. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Beatles en Get Back. Zie ik ook wel eens voorbij komen. Mashups van de Beatles bijvoorbeeld in de mix met My Chemical Romance of Beyoncé met de muziek van de Beatles gemixt. Ik vind op het internet altijd van die mashups waarvan je denkt, ja, dit is eigenlijk een monsterlijk gedrocht. Een monster mash noem ik dat. En elk weekend laat ik er op Kink eentje horen en dan moeten we samen door die rotte appels, misschien heel heftig gezegd, maar heen bijten. En dan draai ik gewoon het origineel. Vandaag vond ik eigenlijk twee van mijn passies die door elkaar heen gemixt werden. Ik ben dol op Disney, ik ben groot fan en ik ben ook dol op pop-punk muziek. Maar ja, dan moet je wel van elkaar gescheiden houden meestal. Ik vind het trouwens wel leuk als je pop-punk versies maakt van Disney liedjes. Daar is een heel album van gemaakt, maar dit is de andere kant op. Er is een Disney prinsessen cover gemaakt van de muziek van Fall Out Boy. En dan krijg je dit. Zij maakt ook helemaal een video bij. Een hele TikTok, verkleed als prinses. Wel goed gedaan. Maar goed, hè? Laten we het voor nu even bij het origineel houden, alsjeblieft.

this. Liep gaat lekker. Ze doen het hartstikke leuk. Ik volg ze op Instagram en dan zie ik ze over de hele wereld toeren. Over een paar weken komen ze ook naar het Pinkpop Festival. Daar heb ik ook heel veel zin in. Als jij ook daarbij bent in Landgraaf, kom even hoi zeggen bij Kink. Als je ons rond ziet rennen, dan vinden we leuk. Liep is daar dus ook. Sinking Feeling hoorde je op de zondagmiddag van Kink. Maar nu die Automatic Monster.

0: met The Automatic. Monster bij Alternative Rock Radio. En die naam doen we eer aan zometeen, want je hoort straks muziek van The Church. Ook Stained en Royal Blood komt eraan.
1: Kink. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
17: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Tijdens de marathon van Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden, meldt de veiligheidsregio. Regionale media hebben het over ambulances die af en aanrijden om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Lopers zouden ook klagen over te weinig waterpunten langs de route. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. Hulpdiensten werden rond 5 uur 's middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. En in Zeist is het Nederlands elftal bezig met de eerste groepstraining op weg naar het WK voetbal. Ongeveer 1500 fans hebben een kaartje bemachtigd. Het zijn veel kinderen. Eén speler ontbreekt nog en dat is Jurriën Timber. Hij verloor gisteren met Arsenal de Champions League finale van Paris Saint-Germain. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
17: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Steen en ook de church voor je zo. Eerst is dit Little Monster van Royal Blood.

The Church Back Inc. Under the Milky Way. Zometeen muziek van Oasis en ook Jet ga je horen. Eerst moet ik het even met je hebben over Nothing But Thieves. Die waren lekker aan het teasen met allemaal cryptische video's en aftelklokjes op hun socials. Blijkt dat er een album aankomt. Ook een show in Amsterdam. 25 september dan komt dat album eraan, Stray Dogs. En de eerste single daarvan die is ook alvast uitgebracht. En mocht je hem afgelopen week gemist hebben, dan is dat indrukwekkend. Want we hebben hem heel veel gedraaid. Het is namelijk deze hele week de King XL, nieuwste Nothing But Thieves, Evolution.

0: zou heel goed kunnen dat jij dit een van de beste gitaarriffjes ooit vindt. Je kan stemmen. Volgende week vrijdag namelijk, komende vrijdag 5 juni... dan hoor je de King Gitaarriff Top 100 hele dag met Erik Kanton... met daarin de beste gitaarriffs gekozen door jou. Deze zou daarin kunnen van Live Forever van Oasis. Stemmen kan via de Kink app of kink.nl. En zometeen is het 2:30, tijd voor de Kink Zero's Break. Fijn blokje nostalgie, terug naar de tijd van elkaar krabbelen op Hives... met het bengende bananen en muziek van P.O.D., White Lies en The Veronica's zometeen. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De King Gitaar Riff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij King de

0: kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

Half twee geweest, tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag gooi je een blokje van drie fijne tracks uit de jaren nul. Met zometeen, als ik zeg twee zusjes uit de Zero's die muziek maken waar ook een viool in zit, dan denk ik dat je al vrij snel het goede antwoord gokt. Die zitten erin. White Lies, mijn persoonlijke favoriete nummer van hun. En dat is niet omdat ik zo somber en donker ingesteld ben. En we starten deze Zero's Break met Alive. Dit is P.O.D.

Veronica's en Untouched. Bij Kink in de Zero's Break, daarvoor Death van White Lies en Alive van P.O.D. Als je houdt van fijne muziek uit de jaren 0, dan is Kink the place to be elke dag rond 1:30. Dus ook morgenmiddag bij Isabel Brinkman. Door de week doen we het ook gewoon. 1:30, de Kink Zero's Break. En zometeen andere muziek van David Bowie. Cooler Shaker bijvoorbeeld ook. En dit is Stone, Stack Up the Reasons.

winterjas opruimen naar de zolder, omdat je niet toen echt niet meer nodig hebt aan de kapstok. Of misschien je huiswerk maken voor komende week. Een beetje het huis poetsen of je hond extra hard knuffelen. Wat jouw zondagmiddag bezigheid ook is vandaag. Ik zorg voor de muziek. Alternative Rock Radio met nu de nieuwste.

0: Ik zit nu dus, nu het minder dan een maand duurt, echt met elke track van Foo Fighters die ik hoor te denken, oh, zit in Pinkpop, zit in Pinkpop. Ja, zin in Pinkpop. Foo Fighters en Window hoor je op de zondagmiddag van Kink. Die zometeen verder gaat met nog veel meer fijne alternative rock. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Editors uit Kink XL. Een Kink Classic van The Knack en ook Rammstein. Hoi zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh, wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting. Zullen we?
18: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode. Een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Memphis Depay heeft helemaal meegedaan aan de eerste groepstraining van Oranje voor het WK voetbal. De laatste weken was er door een blessure twijfel of hij wel fit zou worden, maar het ziet er goed uit. De training was in Zeist en er stonden 1500 mensen te kijken. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
3: King Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: Een hockeyspeler en een muziekstudent. Eerst haten ze elkaar, dan worden ze verliefd op elkaar. Het is een toffe serie en dan staat er ook muziek op de soundtrack van een fijne Kink-artiest. Je hoort het zometeen in Kink's streaming service naar The Neck, Editors en Rammstein nu Amerika.

0: Jack Beck Inc. en My Sharona.
1: King's Streaming Service.
0: In het all-out van streamingsdiensten zoals Netflix, HBO Max, Disney Plus is het soms allemaal moeilijk om de juiste films en series te vinden. Ik geef je elk weekend een tip voor een fijne film of serie met kinkmuziek op de soundtrack, die niet alleen leuk is om naar te kijken, maar ook dus om naar te luisteren. En deze keer is het een tip die ik binnenkreeg via de kink van Mariola. Die zei, leuk voor mixed streaming service, The Beaches, die in een kink shirt op socials over hun viral song posten, omdat ze in de nieuwe serie Off Campus zitten. Ja, dat klopt inderdaad. Ik zag het op Threads, dankzij Mariola. Ik heb het even met het Kink-account gerepost. @kink.nl heten we daar. Daar zie je inderdaad een van de beaches die in een Kink-shirt aan het zeggen is, wow, we staan op de soundtrack van Off Campus. Toffe video. En ook een toffe serie. Het speelt zich af op de campus en ook off campus. Op een college university serie met romance natuurlijk. Gaat over Hannah en Garrett. En zij is een theaterstudent en hij speelt hockey. En ze haten elkaar in principe. En daarna gaan ze een soort van geheime neprelatie aan. En uiteindelijk worden ze echt verliefd op elkaar. Het is zo'n soort film. Met dus goede muziek op de soundtrack. Deze van The Beaches, Edge of the Earth.
1: King's Streaming Service.

Uncommon People, daarvoor Edge of the Earth van The Beaches. Van de soundtrack van Off Campus dus, die Amazon Prime-serie. Waar The Beaches zelf ook een filmpje enthousiast over opnamen met een Kink-shirt aan. Nogmaals, dat filmpje staat op de thread van Kink. We hebben hem even gerepost. En zometeen Apollo 440 na Puddle of Mud. Dit is She Hates Me bij Kink.

0: 440 bij King. En één Talking About Dub. Zometeen die nieuwste van Arctic Monkeys. Die inmiddels ook alweer een tijdje oud is voor dat War Child album. Ook muziek van Kaiser Chiefs. En je hoort zometeen de Smashing Pumpkins.
1: King.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad.
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Kink.
15: Dit is het station van Nothing But Thieves. What have you done now? Within Temptation.
0: Met Arctic Monkeys en ook Kaiser Chiefs zometeen. Eerst zijn dit de Smashing Pumpkins. Today

Every day I love you less and less. Kaiser Chiefs bij King. Je kan natuurlijk met stemmen voor de King Gitaarriff Top 100. En op de socials van King had je Erik gezien die een gitaar stemt. En daarbij zegt stemmen is heel belangrijk. Dat geldt zeker voor die valse gitaar die hij daar op zijn schoot had. Maar het geldt ook voor het stemmen op deze lijst. Want gitaarriffs zijn vet, gitaarriffs zijn mooi. Dus zet ze voor jezelf even op een rijtje. En geef dat door via de King-app of op king.nl. En luister aanstaande vrijdag van 9 tot 6 de hele dag. Basically. Naar de King Gitaarriff Top 100. Kleine suggestie zo meteen. Bijvoorbeeld in de vorm van muziek van Ozzy Osbourne. Daar zou je op kunnen stemmen. Dit lijkt me dan juist weer niet een heel geschikte kandidaat voor de King Gitaarriff Top 100. Maar wel een fijn liedje van Imagine Dragons. Dit is Demons. When

0: The Warning en Kerosene. Bij Kink Alternative Rock Radio op de zondagmiddag die zometeen verder gaat na drieën met Lisa Konings. En bij haar is straks onder andere de nieuwste van Evanescence en ook muziek van Manic Street Preachers komt eraan.
1: Kink. Mijn internet is de vraag waar ik wil.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen, Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrecht Marathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. En voetballer Virgil van Dijk heeft op Instagram Arne Slot bedankt. Die was zijn trainer bij Liverpool, maar werd gisteren ontslagen. We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten, schrijft van Dijk. Die is met het Nederlands elftal in Zeist, waar de eerste training op weg naar het WK was. Het weer dan van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. En het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
16: Met zometeen Who Will You Follow van Evanescence naar Motorcycle Emptiness van Street Preachers.

Snow Patrol, Kink en Take Back the City. Ja, goedemiddag, Lize hier met een playlist waardoor je gaat vermoeden dat een planoloog deze heeft gemaakt. Dit is namelijk Fastlane van Urban Dance Squad.

green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no.

0: Een liedje dat je niet snel terug gaat vinden in de playlist van Extinction Rebellion. Keep the Car Running van Arcade Fire. Het zometeen op Kink muziek van Florence Road. En Blauw van The Scene. En ook Tokyo van The Wombats hoor je zometeen op de radio.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
3: meer. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss.

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Saints van Kink Future Icon. Floors Road op de zondagmiddag van Kink. Met zometeen muziek van Kings of Leon. Maar eerste band die al 50 jaar bestaat. En door dat gegeven bezig is met een jubileumtour. Begin deze maand stonden ze in Tivoli. En na de zomer vind je ze ook nog in Alkmaar, Den Haag en in Nijmegen. Je hoort nu Fisher Z met een goede samenvatting van die 50 jaar. Dit is So Long.

0: Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. En over huizen gesproken. Toen de relatie tussen mij en mijn ex een paar jaar geleden voorbij ging en ik mijn spullen had opgehaald en ik wist, ik ga hier nooit meer komen, was er één liedje dat op dat moment op de radio voorbij kwam, waarvan ik nog steeds denk, dit kan geen toeval zijn. Dat was I Don't Live Here Anymore van The War on Drugs. En die hoor je na het ANP-nieuws van 4 uur. Net zoals, by the way, van Red Hot Chili Peppers.
1: Kink.
2: Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij verschillende marathons in het land zijn mensen onwel geworden. In Groningen waren het er 7, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. In Amersfoort en Houten moesten mensen worden gereanimeerd, meldt de veiligheidsregio. In Houten lag de marathon even stil toen een traumahelikopter was opgeroepen. De Brabantse gemeente Zundert houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst voor bewoners na een ernstig incident gisteravond. Toen sprong iemand boven het dorp uit een luchtballon en werd doodgevonden in een tuin. De gemeente hoopt dat de bijeenkomst steun geeft aan mensen die het hebben gezien of erover hebben gehoord. Minister Veilbrief praat deze week met alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21 weten wat ze belangrijk vinden, zei Veilbrief in Buitenhof. Afgelopen week wezen de vakbonden bezuinigingen af en dreigen stakingen in onder meer het OV. En de brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is onder controle. 2 portieken zijn zwaar beschadigd en een deel van de achtergevel is ingestort. Toen de brand vanmorgen uitbrak, werden 60 omwonenden geëvacueerd. 12 kunnen voorlopig niet terug naar huis. Niemand raakte gewond. Het weer dan van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen verandert er weinig.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen I Don't Live Here Anymore van The War on Drugs. Nou, by the way, van Red Hot Chili Peppers.

Nirvana en All Apologies op Kink. En ja, goedemiddag, nu zijn hier op deze laatste van mei. En dat gaat gepaard met muziek van onder meer Zebrahead en van The Cure. Wat lullaby hoor je na de band waarvan het nog maar 26 nachtjes slapen duurt voordat ze met een nieuw album komen. En dit is alvast een opwarmertje in single vorm. Dit is Cry Again van Muse op de zondagmiddag van Kink.

0: Ondanks dat het vandaag iets minder zonnig is als de afgelopen dagen, versterkt deze muziek wel het subtropisch gevoel. Orange Cani van Gorillaz op Kink. Waarbij ik ook nog wil zeggen, geniet er nog maar even van. Want volgende week is het weer klaar met het mooie weer. En jou, zometeen hoor je hier muziek van Dropkick Murphys. En het minder vrolijke Karma Police van Radiohead komt ook zo voorbij. En hierbij ook nog een klein remindertje. Vergeet vooral niet te stemmen. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Van riffs die stadions openen, tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

Dit is het eerste liedje dat Kurt Cobain leerde spelen op de gitaar. Dus het is safe to say dat er een icoon werd geboren door dit iconische nummer. Back in Black van AC/DC op Kink. En over leren gesproken, You Learn van Alanis Morissette hoor je naar Franz Ferdinand. Oh, well,

0: Nei.
1: Nieuwe muziek van de Pretty Reckless, When I Wake Up, hoor je op Kink. Met zometeen hier het ANP-nieuws van de 5 uur. En daarna hoor je muziek van onder meer The Haunted Youth en ook Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en The Heartbreakers, hoor je over een paar minuten.
2: Kink. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Instituut. De bank die het een tikkie anders doet.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. En in Parijs wordt gevierd dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Bij de Eiffeltoren staan tienduizenden mensen te wachten op de spelers die gisteravond wonnen van Arsenal. Meteen na die wedstrijd waren er grote rellen in Parijs. Zo'n 800 mensen werden aangehouden. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien. Soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
3: Met zometeen Forget Me van The Haunted Youth. Na Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en Heartbreakers. Kink.

Zou dit de favoriete band van Elon Musk zijn? Dat vraag ik mij dan toch wel af, dat hij daardoor zo graag SpaceX wil waarmaken. Nou ja, frontman en Elon hebben in ieder geval allebei hele bijzondere gedachten en levenswijzen, als ik me zo zacht uitdruk. From Yesterday hoorde je van 30 Seconds to Mars. Ja, goedemiddag, Lisa hier met zo Faith No More. En ook muziek van Fontes DC hoor je na een van de meest romantische liedjes van de Golden Earring. Dit is I Can Sleep Without You op Kink.

0: ook deze band gaat beginnen met een jubileumtour voor hun 25-jarig jubileum. En staan daardoor op 6 oktober in Tivoli. Star Sailor hoorde je met 4 to the Floor. En zometeen op Kink nieuwe muziek van Anti-Shikari. Find Out the Hard Way hoor je straks, net als 21 Guns van Green Day.
1: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Geef je over aan je oranje koort en score nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
6: Mediamarkt.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Welcome to the jungle van Guns N' Roses. Terwijl de zondagmiddag langzaam verandert in de zondagavond. En die breng je door met Marco van Hierden. En muziek van onder meer Sum 41, Madness en van Editors. En ik wens je nog een hele fijne avond. Doei!
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog één dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. En de spelers van Paris Saint-Germain zijn in Parijs aangekomen. Bij de Eiffeltoren zijn er schatting 100.000 supporters om te vieren dat de club de Champions League heeft gewonnen. Straks verschijnen de spelers op een speciaal podium. Gisteravond, direct na de winst op Arsenal, braken in Parijs grote rellen uit. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
4: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
2: We duiken de zon, gaan we meteen de diepte in. Dit is Sum 41, In Too Deep.

Laatste dag van de maand, 31 mei, juni voor de deur. En het is vandaag ook Wereld Niet Rokendag. Dus ik denk niet dat het geheel toevallig is dat je net editors op kink hoorde en smokers outside the hospital doors. Wat ik sowieso doorgaans een heel raar gezicht vind. Dan ben je bij het ziekenhuis en sta je buiten een paffie te roken. Hey, van harte welkom. Dit is de zondagavond van Kink. Misschien ben je aan het bijkomen van Douwpop of Vestrock. Als je de verslagen wilt zien van het festival, check dan vooral even de Kink socials, hè, want we waren erbij. Larissa die is er niet bij, want die is nog met vakantie, maar die is er volgende week weer. Daarom vanavond ben ik er tot 9 uur. Mijn naam is Marco van Heerden. En ik mag zo meteen je trommelvliezen gaan insmeren met een potje Vaseline van Stone Temple Pilots. Na Higby, dit is Nothing.

0: Pink met de Beastie Boys, Intergalactic. En dan kom je al snel uit bij het heelal. En daar hangt een maan. En als je vanavond naar buiten kijkt, dan zou je kunnen denken dat die blauw kleurt. Want vandaag is het de tweede volle maan en dat heet dan de blauwe maan. Nou, dat is een beetje verwarrend, want de maan wordt niet daadwerkelijk echt blauw. Dat betekent simpelweg dat die tweede volle maan in één kalendermaand gebeurt. Dat is eigenlijk alles en daarom heet het Blue Moon. Dus check even vanavond als je je bed induikt, of beter gezegd voordat je je bed induikt. Kijk even naar buiten, dan zul je de tweede volle maan zien van deze maand. Geen volle maan, maar wel muziek hier op Kink. De beste alternative rock natuurlijk, vanavond tot 9 uur. En daarna is Diana hier. Dat is voor later. Nu eerst aandacht voor muziek die iets langer duurt dan de gemiddelde duur. Namelijk, ik ben op zoek naar de Kink Director's Cut. Liedjes worden steeds korter, omdat onze aandachtspannen afneemt. En daar wil ik iets aan doen. Namelijk, elke keer als ik hier zit, zo rond 7:45, een liedje draaien die langer dan 4 minuten duurt. Als je er eentje hebt, mag je hem doorsturen. Ga ik hem zo meteen erbij pakken en hoor je hem op Kink terug als de Kink Director's Cut. Dus kom maar op.
1: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
19: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Kink. Dit is het station van...

0: Het is soms ook gewoon even lekker om een beetje adem te halen. Het gaat allemaal al zo snel, dan klink ik echt als een boomer, ik weet het. Maar onze aandachtspannen neemt steeds meer af. We zitten in een zogenaamde aandachtscrisis. En daardoor hebben we een heel raar neveneffect, namelijk liedjes die steeds korter worden. Voorheen was dat 3,5 minuut, nu is dat 3 minuten geworden. Dus gewoon inmiddels een half minuut vanaf. En dat voelt niet lekker, want er zijn ook gewoon heel veel mooie liedjes die langer duren. Ja, en dat het al langer is dan gemiddeld en dat je misschien even niet altijd even goed je aandacht erbij kan houden. Bij deze, daar moet je er gewoon maar even voor gaan zitten. Dit is Kink en het is tijd voor de Kink Direct Records Cut. Een liedje die aan één criterium moet voldoen. En dat is dat hij minimaal 4 minuten moet duren. En ik heb net de inbox even bekeken. En daar zitten mooie dingen bij. Ik zal eens even kijken of Corine er is.
1: Hi, Corine.
0: Hi, Corine. Je spreekt met Marco van Kink. Hallo.
1: Hey, hallo.
0: Hey, Corine. Ik ben op zoek naar liedjes die langer duren dan 4 minuten. En volgens mij heb jij net iets doorgestuurd.
1: Ja, Jan Blas.
0: Nou was ik net aan het uitleggen of dat de aandachtspannen omlaag gaat en dat we in een aandachtscrisis zitten en dat liedjes steeds korter worden. Maar dat lijkt bij jou niet echt aan de hand te zijn, hè?
1: Nee, totaal niet. Nee, niet bij dat nummer.
0: Specifiek bij dat liedje? Of...
1: Nee, er zijn wel nummers waar ik afhaak, maar juist dat nummer, daar zit zoveel variatie in. Dan blijf je luisteren. En omdat er zoveel variatie in zit, dan luistert het meer als een soort van... Ja, een soort langer piece.
0: Ja,
1: en dan blijft je aandacht erbij.
0: Mogen we zeggen dat het de moderne versie van Bohemian Rhapsody is?
1: Dat heb ik zelf ook aan gedacht. Dus dat zou wel, ja.
0: Ah, oké. Ik weet dat we nu mensen waarschijnlijk tegen het borst thuis...
1: Dus ja, denk het wel. Maar de variatie is vergelijkbaar.
0: Oké, dan houden we het gewoon even tussen ons. Luistert verder toch niemand, dus dan houden we tussen ons.
1: Oh, dat vind ik een mooie. Ja.
0: Om welke plaat gaat het?
1: Het gaat om Youngblood. Ik heb hem op mijn Spotify.
0: Iets met Hello?
1: Ja, Hello Heaven. Hello heet hij volgens mij.
0: Check. 8 minuten en 58 seconden duurt hij.
1: Precies.
0: Ik ga hem voor je opzetten.
1: Nou, heel fijn.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Jij ook bedankt.
1: Doei.

Oh, ik vind het wel een beetje lomp, hoor. Ze zitten namelijk te wachten bij het ANP-nieuws. Het is bijna 7 uur, tijd voor een nieuwsupdate. En ik denk dat ik het net niet helemaal ga redden qua tijd. Maar toch ga ik hem er nog even tussen wringen. Namelijk de King XL van deze week. En die is van Nothing But Thieves.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J, vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt te stunten op Roland Garros. Hij haalde verrassend de 8e finales, maar kon op zijn verjaardag niet op tegen Alexander Zverev. Na 3 sets was de wedstrijd voorbij. Niet zo gek, want Zverev is de nummer 3 van de wereld en de Jong stond voor het toernooi nog niet in de top 100. Het weer dan van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
17: Zometeen de band die dit weekend nog...

look at the world. Ik kan me herinneren dat er ooit op de socials, nog niet eens zo heel lang geleden, het een soort van rage was om tijdens het autorijden uit te stappen en dan vervolgens je deur dicht te klappen en dan achter je auto aan te rennen. Dat is de associatie die ik krijg met het horen van Snow Patrol. Chasing cars only op Kink. Don't try this at home. Blijf zitten waar je zit. Geen deuren open doen, geen deuren dicht doen. Ga niet achter je auto aanrennen. Laat je vooral meevoeren door de beste alternative rock op jouw favoriete zender. Want dit is Kink met zometeen Bad Omens. Maar eerst Living Color.

Victor stuurt door via de KingCamp. Hey Marco, je had het net over uit je auto stappen en dan achter je auto aanrennen. Maar als je toch uitstopt, dan kan de auto toch helemaal niet blijven rijden. Ja, nee, ik had er vast erbij vergeten te vertellen dat het gaat om de passagier. Dus die stapte uit de auto, dat was zo'n trend op de social. En dan gingen ze achter een auto aanrennen. Goed, orde op zaken gesteld. Nu tijd voor Bad Omens. Dit is Kink met Dying to Love.

En die is lang niet altijd zo eenvoudig als dat je misschien zou denken. Welcome to my life. Want het klinkt als zo'n simpel plan, maar toch moet ik je erbij betrekken, want ik kom er niet uit. Namelijk elke week rond dit tijdstip, dan word je voor een keuze gesteld. Namelijk, ga je voor de OG of niet? Het origineel of the cover. Het origineel, dat is deze. Oh, tainted love. Softel, Tainted Love. Maar die neemt de top tegen deze.

0: Oké, ik wil je niet beïnvloeden, maar...
1: OG of niet?
0: Die is ook wel lekker, hè? Het origineel is van Softcell, de cover is van Marilyn Manson. Tainted Love, zo heten ze allebei. Eén daarvan ga je zo meteen horen over een kwartier op Kink. En de vraag is welke? Het antwoord, dat ligt in jouw handen. Als jij, over die handen gesproken, nu even je mobiel erbij pakt... de Kink-app opent en daar een bericht inzet... met daarin OG of niet... ga ik alles verzamelen en zometeen hoor je dan de uitslag. En dat binnen nu en 15 minuten. Iets korter duurt het horen van The Last Dinner Party... want die staat voor je klaar. Big Dog, de nieuwe single. En David Bowie, Ashes to Ashes. Zometeen als eerste.
2: Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
4: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
5: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
4: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De voorstelling Pa staat volgende week in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
18: ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.

0: Marco van Hierden.
1: Met straks Tainted Love, maar of het de cover wordt of het origineel, dat hoor je straks over 10 minuutjes. Tot die tijd in ieder geval nog aan jou om je stem uit te brengen. Als je liever voor Softcell gaat, mag je dat laten weten via de Kink app. Aan de andere kant heb je ook die van Marilyn Manson klaarstaan. Dat is ook een leuke. Het lot ligt in jouw handen, stuur het maar door via de Kink app. Maak ik zo meteen de balans op en hoor je welke het gaat worden in de OG of niet. De Last in the Party staat voor je klaar. Big Dog, goede nieuwe track. Hoor je zo meteen, net zoals Mumford & Sons, I Will Wait. En dat moet ik al even, want het is eerste beurt aan David Bowie. Dit is Ashes to Ashes op Kink.

0: denk dat ik lang genoeg heb gewacht. Oké, check nog één keer de inbox.
1: OG of niet?
0: Ja, nee, dat gaat ook echt geen verandering meer brengen in de uitslag. En ik weet niet of het deels door mezelf komt, omdat ik misschien net even iets te enthousiast was over de knee, de cover. Maar het is een glansrijke overwinning. Toch hebben onder andere Albert, Hugo en Merel aangegeven dat ze toch liever het origineel willen horen. Echter de rest, onder andere Marijn, Ilse, Ivo, Robin, Charlotte, die gaan voor de knee. Oftewel de cover van vandaag. Soft Cell, dat is de plaat die meeging in de OG of niet. En die is gecoverd door Marilyn Manson. En dat is best een hele stoere versie. En die ga je nu horen op Kink.
1: OG of niet? OG of niet?

dat is nog maar de vraag, hè? Of er geen verrassingen zijn zometeen. Ik ga namelijk zometeen het King Club openen. Zometeen, na 8 uur. Want er is een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat luisteren naar muziek de kans op dementie verlaagt. Als je wilt weten hoeveel procent dat is, dan zou ik je radio even aanhouden. Sowieso omdat dit voor je klaarstaat. LSF Kasabian hoor je over een paar minuten op Kink. En ook deze van Alex Sax, Autopilot, hoor je zo meteen. Maar voordat het zover is, eerst nog op de valreep. Voor het nieuws van het ANP, Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
4: Boost yourself.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen... had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de Franse president Macron heeft de spelers van Paris Saint-Germain gefeliciteerd met het behalen van de Champions League. Hij ontving ze in het Élysée in Parijs. Even daarvoor lieten de spelers in een park bij de Eiffeltoren de beker aan de 100.000 fans zien. In tegenstelling tot gisteren verliep dat zonder problemen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
15: King, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
16: Ik heb de autopilot al aangezet. Die levert je zo meteen Alex Sax na Kasabian.

gud het van je af. Dan word je een gelukkige mens van. Op de Oasis, Don't Look Back in Anger. En hopelijk doe je dat ook niet. Sowieso niet, omdat het weekend natuurlijk nu ten einde is. Langzaamaan, nog even een paar uurtjes op de laatste avond. En die kun je in ieder geval straks gaan vullen met Diana. Die zal hier straks om 9 uur het stokje overnemen. Om je in ieder geval tot aan 12 uur beste alternative rock te laten horen. Ik heb al een paar dingen gezien. Klinkt goed, gaat goed komen. Nou is het sowieso wel goed, want luisteren naar muziek lijkt uit vele onderzoeken de kans op dementie te verlagen. En wel, hou je vast, met 39%. Dat is wel echt heel veel. Muziek voorkomt namelijk cognitief verval, dus je wordt eigenlijk een stuk minder vergeetachtig. Dan zat ik te denken, wat is nou een nummer die je de afgelopen jaren uit het oog bent verloren? Die je eigenlijk toch al een beetje bent vergeten. Als je die nou even wilt oprakelen en nog niet bent vergeten, dan zie ik hem graag tegemoet via de Kink-app. Ga ik hem straks even draaien. Sowieso muziek zometeen van Ego en de Bunnymen. Eerst is dit bij Darryl. 5 Years Plan.

0: Nieuwe muziek op Kink van Foo Fighters, Window. Doe je dat ook wel eens? Uit het raam staren? Gewoon in het luchtledige? Ik kan zo echt een half uur wegdromen. Doe ik niet heel vaak, maar af en toe dan tuur ik naar buiten en dan ben ik gewoon ineens weg. En daarna ben ik ook echt direct vergeten waar ik met mijn hoofd was. Nou, blijkt dat luisteren naar muziek de kans op dementie verlaagt met 39%. Als je ook nog muziek speelt, dan helpt dat ook. Nou weet ik dat je een trouwe luisteraar bent, dus dat is in ieder geval een positief bericht. Want de kans op dementie neemt met 39% af. Neemt natuurlijk niet weg dat er soms liedjes zijn die gewoon ja, even in de vergetelheid raken. Die je ergens weg hebt gestopt en ineens ja, denk je daar niet meer aan. Ik vroeg je net, welke zou dat voor jou zijn? Welk liedje heb je al een tijd niet meer gehoord en schiet nu ineens te binnen? Namba die heeft het over Blink-182, de rock show. Die heeft ze grijs gedraaid in de Zero's. En daarna is hij eigenlijk van de radar verdwenen. Namba, zometeen hoor je hem weer op Kink. Kink.
1: Hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

gaat ook niet vervelen, deze. Van Linkin Park, The Emptiness Machine. Misschien staat hij dit jaar wel in de Gitaarhift op 100. 5 juni, dan weet je het, hè? Als je nog wilt stemmen, check het kink.nl/stem. 5 juni, de beste 100 gitaarhifts in een lijst te horen hier op Kink. Met zometeen, The Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Maar eerst, The Police.

nieuwe van Lisa van As. Beter bekend als de zangeres van Pom. Rover, dat is het nieuwe liedje wat ze hebben uitgebracht. En als je momenteel zit te wachten op de nieuwe plaat, nou, dan kan ik je verlichten, want hij kwam 3 dagen geleden uit en heet Enlightened Baby. En daar staat natuurlijk dit toffe liedje op. Hey, over toffe dingen gesproken. Zometeen direct na 9 uur hoor je niemand minder dan Diane. Ze gaat je de laatste bittere uurtjes van het weekend doorloodsen met onder andere deze. En houdt ze de boel voor de gek met Time to Pretend. Je hoort het zo meteen bij Diana direct na het nieuws van 9. Ik zwaai af, ga lekker naar huis. Ik spreek je volgende week weer. En we gaan natuurlijk uit met een knal. Dit zijn de Hives.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor twee ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joods Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. En de inwoners van Hamburg zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Die wilden de Duitse stad organiseren in 2036, 40 of 44. Maar in een referendum stemden de inwoners tegen. Eerder waren de inwoners van Hamburg al tegen de Spelen van 2024... die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
8: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
10: Een hele fijne zondagavond met zometeen de nieuwste van Rolling Stones naar Nirvana.

80 zijn en dan nog met zo'n fijne plaat komen. De Rolling Stones, ze doen het gewoon. En 10 juli komt het 25ste album uit, Foreign Tongues. Kink. Hallo, leuk dat je luistert naar Kink op deze zondagavond. Diane hier. Even een kleine fun fact. Ik deel mijn verjaardag met Mick Jagger. Hij is precies 40 jaar ouder dan ik. En met wie deel jij eigenlijk jouw verjaardag? Met welke celebrity? Laat het eventjes weten met een berichtje in de Kink-app. Dat kan gewoon. Zometeen op Kink, muziek van de Cult en ook de Wodan Boys ga je zometeen horen. Maar nu eerst, Time to Pretend, MGMT.

0: Vanmiddag waren ze nog te zien op Vestrock Wodan Boys.
1: Kink.
0: Ja, misschien was je daar wel bij. Laat dan vooral eventjes weten hoe dat was en welke bands je nog meer gezien hebt. Of je zat misschien op Douwpop, dat kan natuurlijk ook. Dat was ook dit weekend. Ja, daar horen we ook graag je verhalen van. En het was op die ene bui na wel ontzettend lekker festival weer, hoor. Zo zeg. Ja, en eigenlijk, die ene bui die hoort er ook gewoon bij. Ja, dat is toch ook festival. Ja, joh. In de Kink-app stromen berichtjes binnen met mensen die ook hun verjaardag delen met hun bekende. Ik zie Marielle, die zegt, ik deel mijn verjaardag met Dexter Holland. En dan vraag ik me heel af, deel jij ook zijn IQ of niet? Er is iemand die verjaardag deelt met Kerry King van Slayer. Ook heel tof. En Bianca zegt, ik deel mijn verjaardag met Pink. Ze is iets atletischer, maar wel 20 jaar ouder. Oh nee, 10 jaar ouder, sorry. Ik maak het helemaal weer erger dan het is. Hè. Dat moet niet. Nee, goed. Zometeen op Kink, de samenwerking tussen Miles Kane en Alex Turner. Je hoort hem na The Cardigans, My Favorite Game.

klinkt als een soundtrack van een spionagefilm, maar dan zonder de achtervolgingen. Met alleen die romantiek, die spijt en een flinke doze Britse melancholie. My Mistakes Were Made For You, The Last Shadow Puppets. En zometeen op Kink, een band uit Las Vegas die in 2006 een theatrale mix van rock, emo, cabaret naar de hitlijsten bracht. En het resultaat? Een generatie-anthem. En welke band dat is, hoor je zometeen. Nu eerst een band die 25 juli in Nederland staat. In Paradiso. De kleine zaal van Paradiso. Het is volgens mij uitverkocht. Maar check het even, want dit is echt een superleuk bandje. Het is Culture Wars. Dit is Miley.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Een nummer dat al sinds 1995 onder je huid kruipt. En niet zozeer een lied over verslaving, maar over ontkenning. Over jezelf voorhouden dat alles onder controle is, terwijl je diep van binnen weet dat dat misschien niet helemaal waar is. Juist die eerlijkheid maakt het tot een tijdloze klassieker. Case Choice, Not an Addict. Hallo, Diane hier. En wat wij op Kink niet kunnen ontkennen is onze liefde voor gitaren. En in de volgende track zijn die dan ook volop aanwezig. Dit zijn de White Stripes. Fell in love with a girl.

Wat een heerlijke plaat deze. Boxer Rebellion, Flowers in the Water. En als je bloemen in het water zet, dan gaan ze bloeien. En rozen, ja, dat zijn ook bloemen, die ga je zo meteen horen in de vorm van de Stone Roses. Die hoor je zo meteen op Kink. Net als de Kaiser Chiefs. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst Love Like Blood. Dit is Killing Joke.

0: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Hey, mannen.
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. En ondanks zijn uitschakeling op Roland Garros kijkt tennisser Jesper de Jong terug op een mooi toernooi. Op zijn verjaardag verloor hij in de 4e ronde van Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. De Jong baalt ervan, maar zei wel dat hij het mooi vindt dat het publiek Happy Birthday voor hem zong. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
18: Met zometeen de Stone Roses. I Wanna Be Adored, na Ruby. Kaiser Chiefs.

0: De oud kink ik zelf van Evanescence. Oh, wat kan ze zingen, die meid.
1: Kink.
0: Op 22 september staan ze in de Ziggo Dome. En ik ben heel benieuwd hoe haar stem live gaat klinken. Ik heb haar dus nog nooit live gezien. Maar heb jij haar al wel eens live gezien? Laat me dat vooral eventjes weten. Dat kun je doen met een berichtje in de Kink-app. Want ik ben echt ontzettend benieuwd of dat live een beetje overheen komt. Ik vermoed van wel. Maar ik ben heel benieuwd, als jij dat een keer ervaren hebt, wat jij daarvan vindt. Zometeen op Kink. Muziek van Tame Impala. En daar zit een kleine mama appelsap in. Want ik hoor daar namelijk heel duidelijk in terug dat zij het hebben over mijn stadje Zwolle. Welke track van Tame Impala dat is, ga je horen naar de Offspring.

0: Dit is een track die mijn buren goed kennen. Want deze vinyl gaat hier nog wel eens op de platen spelen. En vooral als dat mooie weer wordt, dan is die er echt perfect voor.
1: Kink.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet altijd even zacht. Maar ja, ach, zo voed je je buren ook een beetje muzikaal op. Dat is maar net hoe je het ziet natuurlijk. Ik weet niet of mijn buren daar ook zo over denken. Nou, dat stukje wat erin zit. Once we were living in Zwolle. Ja, dat kan ik gewoon niet meer anders horen. En dat is het grappige van zo'n mama appelsap. Dat je daarna gewoon niks meer anders hoort. Als dat voor jullie nu ook geldt. Sorry. Ja. Risico van het vak, denk ik. Hallo, je luistert naar Kink. Diane hier nog tot middernacht. Zometeen muziek van Pearl Jam. Given to Fly ga je zometeen horen. Nu eerst de Dandy Warhols. Bohemian Like You.

0: Het is een band die zo ontzettend veel te bieden heeft. Zoveel muziek, zoveel sterke platen. En dat... Ja, dan is het gewoon leuk om een keer niet voor de meeste, voor de hand liggende keuze te pakken van Pearl Jam. Want dat wij Black leuk vinden bij Kink, nou, dat weten we inmiddels. En dat is ook een fantastische plaat. Maar deze Given to Fly, nou, het is zo'n prachtig nummer. Het gaat over loskomen uit een moeilijke periode, over bewegen, over veranderen. En met de hoopvolle boodschap dat je wel degelijk boven jezelf kunt uitstijgen. Nou, dat is toch een mooie... Die kun je mooi even in je zak steken op deze zondagavond. Pearl Jam dus op Kink. Jouw alternative rock radio, want je luistert naar Kink, hallo. Daar waar je Blur gaat horen en ook de Black Keys, hoor je zo.
1: Kink. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

0: De Black Keys, You Got to Lose. Nou ja, dat hopen we eigenlijk helemaal niet.
1: Kink.
0: Het WK, het komt er weer aan. Ja, en ik ben wel echt een voetballiefhebber. Dus ik ga zeker het een en ander meekijken. Al wordt het nog wel eventjes puzzelen met het tijdsverschil. Wat je dan allemaal kunt zien. Normaal gesproken kijk ik echt alle wedstrijden. Maar dat gaat nu niet lukken. En een vriend van mij die heeft een 3D-printer. En die heeft een replica geprint van de Wereldbeker. En die gaan we thuis gebruiken als wisselbeker voor een WK-pool. En dat maakt het allemaal net een stukje fanatiekelijker dan... Misschien een tikje fanatieker dan gezond is. Al was dat zonder die beker eigenlijk ook wel zo. Ja, en nu ben ik wel benieuwd. Zijn er hier trouwens mensen die van voetbal houden? En zo ja, is misschien een pool leuk? Want doen jullie al mee met een pool, met vrienden, familie? Of is het misschien een idee om bij Kink een pool op te gaan zetten met luisteraars en Kink-DJ's? Laat me dat vooral eventjes weten in de Kink-app wat jij daarvan vindt. Ik weet in ieder geval, op Michiel Veenstra hoeven we niet te rekenen, want dat is niet per se de grootste voetballiefhebber. Maar er zijn er toch een aantal binnen Kink die wel van voetbal houden. Bijvoorbeeld Stefan Koren. Goede voetbalclub houdt hij ook van. Precies dezelfde club als die van mij. Maar ja, wie weet zijn er hier genoeg andere luisteraars en ook Kink-DJ's die wel mee willen doen met een pool. Dat lijkt mij wel best wel leuk. Dus laat me vooral eventjes weten of jij interesse hebt om het tegen ons op te nemen. Want dat is eigenlijk wat we dan doen. Hallo. Een hele fijne zondagavond. Je luistert naar Kink. Diane hier nog tot middernacht met alle mooie muziek. Alle de beste alternative rockmuziek om lekker samen het weekend mee af te sluiten. Zometeen ga je Bert Den horen na With Temptation.

De Cranberries. Promises. Nou, een belofte die ik ook kan maken is dat ik in ieder geval tot de middernacht nog de beste alternatieve rockmuziek aan jou voorschotel. Wat dacht je van Placebo? Of wat dacht je van Muse? Het is een kleine greep wat je straks op Kink gaat horen. Maar nu eerst een band die afgelopen vrijdag nog op Vestrock speelde. Misschien was je er wel bij. En ze hebben een show aangekondigd in de Melkweg. 27 november zullen ze daar gaan spelen. Check vooral of daar nog kaarten zijn. Is zeker de moeite waard. Dit is Leap.

0: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Renault.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
18: Met zometeen Muse, maar nu eerst Pure Morning van Placebo.

Gisteren waren ze nog te zien in de halftime van de Champions League. Ja, dat is ook een ding tegenwoordig. Dat er gewoon opgetreden wordt in de pauze van de Champions League. Net als een beetje de Super Bowl-achtig. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat deze band heel snel weer terugkomt in Nederland. The Killers, When You Were Young. Nou, over de volgende band hoeven we ons niet meer af te vragen wanneer ze in Nederland komen. Want zij staan als headliner op Pinkpop. En deze track gaat precies over dat hele rare gebied tussen twee fases in. Niet meer samen, maar ook nog niet helemaal los. Alles zit nog vol gevoel, maar nergens meer op zijn plek. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat ongemakkelijk ertussenin. Het moment dat je nog niet verder bent, maar ook niet meer terug kunt. Nou ja, de zondagavond heeft eigenlijk een beetje een soortgelijk gevoel. Want de zondag is bijna voorbij. Maar het is ook nog niet helemaal maandag. Dit is In Between Days van The Cure.

Wat een energie, wat een knallen blijft het toch ook. Bullet with Butterfly Wings van The Smashing Pumpkins. En in de Kink-app kwam een berichtje binnen van Hester. En zij zegt, hoi Diana, wij zitten lekker buiten met de vuurkorf aan en nog een drankje. Zou je iets van Paramore willen draaien voor ons? Nou, dat wil ik wel, Hester. Still interview ga je zo meteen horen op Kink. Maar eerst nog het allerprachtige Swim with Sam van A Better Deer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: King.

iedereen weet nu wel een beetje dat dit natuurlijk de band is van Gene Gallagher, de zoon van Liam. Ik zag onlangs een bandfoto van Villanelle en ik schrok best, want ik wist niet dat Gene zo erg op zijn vader leek. Jeetje, dat is gewoon letterlijk Liam uit de jaren 90. Nou, sowieso zijn die genen in de Gallagher-familie nogal sterk, want ook de dochter van Noel, die lijkt ontzettend veel op haar vader. Hallo, je luistert naar Kink met zometeen hele mooie muziek. Nu eerst Thin Lizzy.

0: Dit is misschien nog wel een goede om aan je stemlijstje toe te voegen voor de beste gitaarriff.
1: Kink.
0: Je kunt daar nog op stemmen. Aankomende vrijdag 5 juni presenteert Erik Oton weer de lijst. Dus heb je nog niet gestemd op de beste gitaarriff van alle tijden? Doe dat nog eventjes, want dan maken wij daar even een mooie lijst van. Dat kan op kink.nl/stem. Ja, de zon. Sun goes down, Arctic Monkeys. De zon is al een tijdje onder en we kruipen richting de nacht en richting een nieuwe maand. Ja, de avond zit er voor mij ook op. Fijn dat je er weer bij was vanavond. Morgenochtend om 6 uur kun je weer lekker wakker worden met de Kinkstart. Michiel Veenstra maakt je lekker wakker. En hij maakt ook onder andere de nieuwe Kink XL bekend. En eerlijk, ja, deze had eigenlijk best 2 weken op rij dezelfde plaat mogen zijn. Want wow zeg, echt waar. Afgelopen week was dat natuurlijk nog The Thieves. En als jullie mij een beetje kennen, dan weet je dat dat een band is die mij aan het hart gaat. We moeten nog heel eventjes wachten op het nieuwe album van The Thieves, maar aftellen kan al wel alvast. Mij hoor je volgende week zondagavond weer tussen 9 en middernacht. Graag tot dan. Slaap lekker, heb een fijne week en ik laat jou achter met Evolution. Dit is Nothing But Thieves.

0: 12 uur. Kink.
1: Goedenavond, ik ben Afnino Meijs. Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel om meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En voor de tweede keer in 10 jaar tijd hebben inwoners van Hamburg een streep gezet door Olympische plannen. In een referendum stemde een meerderheid tegen de komst van de Spelen van 2036, 2040 en 2044. Jaren geleden wezen de inwoners een Olympisch plan ook al af. Dat ging om de Spelen van 2024. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle drie de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf morgen ook breed te gebruiken in Nederland. De app neemt de komende tijd de plaats in van iDIN, waarmee mensen zich online kunnen identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar helemaal verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
0: Kink. DAB+. Kink.

Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog.